We gaan nu een track opnemen. En we beginnen full band. One, loopt ie? Tape's rolling. One, two, three, yeah.